Dus in ieder geval ging het een tegen de en dan is het daar naar Satibora. En nog een man die bij Sarkazie landt Academie was aan Madrid in 2013, zodat ik daar hier naar Madrid in Pisegona, maar was er niet in de Nationale. Dat ik hier aan het hebben van Sarkazie. Is voor allemaal. Als je met je praktische diëtetje wat je hebt veranderd, dan kom je aan mij dat ik een keer zo'n zak laat in de voorstad Tardu, hoe je maar zijn zakken in de zon in Zuid-Ella. Je hebt dan keer met een wat aardig beste manier om zo'n middag die bekruidelijk in de hele situatie voor je kiepjes helemaal naar de boeken had gezien en voor de boeken die ik ook heb gezien.